Isaha zine zirabura minota 15 numwanya kubandanya rero mwifurizanya ijoro ryiza aho mushe mutwakura ni kuri 38 37 86 ukashe mutwakura mukasaba uturirimbo mushaka hanyuma mukashe murutamba mutitangiriye itama nayo na Philip